on sysliau môn o'n i'r llwyd y fia. Yn yn ieifed ei cawn o'ch yn byd extra sirawt ac leif dola ffa mi ysfyn i ddysfyn. Yn yn zira blwys twai môl o'n yr efo, yw o fy neis sef yn môl. Dod sydd eins di môl fod ac mi'n ffwrdd a hazaint dol fwara. Hei hod ni môst yn dolet wyth fan ondrym fod ac cwn fan bysanna. Fod iddyn fe'n adnodd ffamiliau cwn fan bysanna. O fy hei fi yn môn fod sy'n ni stel fi am. Ac yw'n y mam o fod am beth ffacsa o'n yr eidfios os mi'n dad fi am. Mi'n ffwrdd. And they post a crack top. It's in the song for gut. Mention what a crack for she is in. Then top layer of that. So it doesn't only tell him it helper. In core con ich wieder vor man bussen break. Or a bloß in gas paddle. No. They brought bends. So that all a bit tractor stall yet. Me and mama did Michael mean photo for what beklager. Fair on Kenya. What Nusser Papa Doni hot. I heard go ahead on. Or mean Papa's here at Nemost. I like mom was a fails eyes of all. That's a fail in the tour of years of all. And then it says, I'm going to hold right on what he said. When that is what happened, then prage I off. I will have a forgiveness. And then I will am ändere. And you feel that three things there. And then we have my mom still. And then a half an hour later, I think my mom out that papa had a nush met to do. And what me then immer so gut sagt von Mama wie, dass sie dann wird fairer ans, der war das erste Mal, dass ich hier hatte, wo sie dann fairer ans abkragt, aufprachte zu meinem Vater. Aber einmal, dann will meine Mama sich ein clean bed verreicht vor dir. Und dann fragt sie meinen Papa, ist es ganz abrechtig, wenn du das Toastone zu something, was du gar nicht ohne hast? Ich war niemals die Antwort, was meine Papa dann gab für jeden. Hij kijkt mijn mama in de ogen en zegt er bloos. Jezus wordt veel beschuldigd. Kind van de schuld meer zien. Ik zie een van zijn jenja. Wat heb ik toe om te drazelen hier? En dan zei hij nog een ding. Hij zei dat wanneer ik me kan een persoon velen op deze ganse wereld. Waar mij zal beschuldigen voor wat ik wat gedaan had. Dat wordt mijn liefste vrouw zijn en dan net is in de arms van mijn mama. En ik wist het, ik kon het behouden. Dan mama die broek voet en tronen aan. En dan deed het maanden te wat zei, jij moest wel daar waren voor wat beschuld je. Over dat is mijn voordeel dat rein en mijn hart. Dat is nu al meest 34 jaar dood. En mijn mama zei mijn laatste werk. Dat zei bang zich nog aan mijn hart zelf naar dad. Ik zei haar, ik deed ook. Wat de behinja lote? Dat zegt in vers 21 van Matthäus 7. Dat de hoop zegt is, maar niet wel in hemel. Niet in iedere wat Jezus zei, of de Heer zei, wat in hemel kennen. Bloos die wat de kracht God gehoorzaam zijn. Die wat de God zien wel wat er doen. Die wat in hemel zijn. Mij valt bij van... Sagt Schulhilde in Madeleine Winnipeg, der Stadt Winnipeg. In einer Mittagsstunde komme ich nur der Stuhl, wo die Lehrerstunde Mittag ete. Dann hat die Lehrerst in dem langen Desch ganz ein Jahr Zeitung. Und das wird dann ist der erste Mennonite Mensch, Drugs in Kanada nennen brachte. Ab dem Schlauer Wach. Nun wird hat sie gefangen. En nu weer de woord men er niet weer even de ganse setting even. En zo China art, wat ik toen aan de stof ben weer. En dan zei ze, wat is dat? Best doen ik in men er niet? En ik wist dat. Hier weer mijn alleenheid. Te mijn klare zorgnis geven. En dan zei ik, geen men er niet wat het in de hemel maken. Oh, zei ze. En du was de men er niet? Ik zei, ja. Geen mannen nisch, geen katholische, geen lutherische, geen Ukrainian, Catholic. Alles in ons thought. Geen voor die. Geen Pentecostal, geen Baptist. Maar eenmaal vraag ik dan, wer wordt? Ik zei, ik hoop dat men moet vragen, nu hafa. Bloos die wat Jezus hem kap en hem hoort ha. Geen andere. On janem dag, wat Jezus chain hem vroge, te wonen tjoek, jeng stuurt tjoek. De wat bloos vroge, wat haast du met Jezus gedaan?
Dat alles. Zweitens zeg ik te al die leraars. Ik zie sure vrouw dat ik niet van iedere mennische mens antwoordig verantwoordig zie. Staan we met die antwoord te groot voorkomen. Die verantwoordigheid. Ik zie bloos voor die mens wat in mijn show jet, zie ik verantwoordelijk. En daarna voor mijn Kenia, wie is de apostel. En voor mijn groot Kenia, en op een westerdeel, van die apostel. En dan wordt hij daar afgeriet, dan verorderen ze kommerig. Ik denk, nu horen ze alles hier wat ze willen. Vrijdag met mij, ja. Vers 22 en 23, weer in mijn gans troubelste vers in de Bijbel. Daar zegt Jezus, aan jenem dag, dat voor hij wat hem tweede maal komen, dan worden er een schoof mensen zijn, en worden ze zeggen, haar, heb je niet in die noemen je profetieerd, dat bent onder je leert en zo weer, je counseled. Heb je niet alle soorten bijze juiste uitgedreven in die noemen, en alle soorten grote wonden je doen in die noemen? Dat heet zich dus van ze, zij je stortje christelijke mensen zijn. En dan wordt Jezus zeggen, ik kan je het niet meer. Die kennen niet meer om hemel aan. En ik ben het woord is te oren gegaan tussen vers 22 en 23. Ik kan me dat bloos niet terugstellen. En dan wie ik zo getrubbeld dat mijn vader, wie ik zo dankbaar, hij dan met je in de vlecht neemt, dan geeft mij een paar andere dingen waar ik nog zo'n beetje aan denk. En ik kan niet zijn ganse christelijke leven op één of twee vers buwen. Dat is niet het schaft. En dan moet hij op de ganse woord Gottes buwen. En dat schaft ook zeer fijn, want hij weet te wat voor mensen die beetje in het Nieuwe en Oude Testament geschreven zijn. En wer die schreven die? En wat voor verhältnis die geschreven hebben? Alle dat helpt met wijsheid bijdragen. Maar mijn vader zegt wel maar naar de ganz laatste woord van Jezus gaan. Dat laatste ding wat hij zegt, verder hij in hemel dan voor. Dat vangen we in Apostelgeschichte, kapitel 1, vers 8. Vers 9, daar zit je al dat hij is voor in hemel. En de jenger die stond er al aan het checken. Judas werd ik daar, want die had zich al het leven genomen. De andere al weer daar. Jezus zijn mama weer daar. Mary Magdalene weer door. Die weer door. Weet niet wie nog. En dan, dat laatste denk wat hij zei, die vers 8. Hij zei, van je worden mij aannemen, en mij in je kap en hoort naar krogen, dan wil ik die dem Helden Geist geven. Zodat die Helden Geist, dan wat kennen die helpen in zorgnis zijn. En dat zorgnis zal ganz dicht bij thuis aanvangen. Jeruzalem is het eerste, dan Judea, Samaria, en dan in de andere port van de wereld. Niet in andere weg. Zo, mijn vader checkt mij in de ogen en zegt er bloos, ik geloof en bid dat de mensen daar in Matthäus 7, vers 23, die worden alle soorten wonder, die doen haar weg, wo niet. Over thuis, wie alles durchhaan gegonnen. En dan hield sich dat krijgelijk. Zo, ik kan een beetje verstaan wat het meint, dat in Jezus in de kracht doen, dich bij thuis aanvangen. Maar wat meint dat in zorgnis zijn? Wel, Galater 5 heeft een fijne resultaat. Dat is nog maar jou, maar dat is het ganz klooster wat ik kon vinden in de schrift. En dat vers 22 en 23. Je hebt ons neen ding wat we zullen doen. Want wie willen Jezus zijn helden juist bij vrijheid geven en ons leven. En iedereen van die neen ding, die helpt einem zijn verhältnis te buwen. Van ons naar andere mensen. En van ons naar God. Het eerste denk is lijf. Vrede. Zachtigheid. Zelfbeheersing. Alles zijn dingen staan. Nee, stek. En wanneer die uitleven dat. Dan is hij dan vol het zorgnis. Dat interessante denk is. Dat niet één van die negen dingen. Is reden. Oder wat doen. Dat is bloos wer we zijn. Dat is waar het is. En een prediker zegt maar toe ons. Ziet in zeer klare zorgnis. En wanneer nog maar de wereld brokken dan dood. Past kracht hierbij. Vers 19, 21, in datzelfde kapitel, Galater 5. Daar heeft het 15 ding wat verhältnisse twee rieten deed.
De eerste drie haben met hoerari te doen. Alle soorten nog je bekijkt op beelden en zo weer. Op een tv. Dat vierde is idolatry. Dat meint dat something is mijn of God geworden. Is mijn weg is God. Dat vijfde is met een vriend omgaan gaan. En dan zijn het acht ganz je weinige dingen. Oja, zorn, afgunst, met al die het eenspoelen. Ja, met die heb ik dus meer te doen. Denk dat ik zie de eentje wat er reicht is, geen alles reicht. En dan de laatste twee had te doen met schnaps drinken. En want ze terecht hadden drugs gebruikt, wat dat ook zijn bijna was. En willen parties hebben. Dat zegt op een 1 van 21... dat mensen wat zich de stad worden leven te brengen, die worden dat niemals bij de bijna kant helemaal maken. Ik had een ganz vreemde man, die kwam naar mij. En hij zei dat hij weer zo'n mens wat hij niet religieus gelijk deed. In fact, hij haast dat. Oh, zei dat, ik deed ook. Ik kan religieus niet standen. Religion? Nope, dat kan ik bloos niet standen. Oh, really, zei hij? Ja. Maar ik zei, ik sure gelijk mijn dichte verhältnis met God. Oh, nu dacht ik, had ik hem aardig verstaan. Nu wil ik nog eenmaal proberen wat te zeggen, dat ik het weer kan te houden krijgen. Zegt hij, ik wil leven voor eeuwigheid en een haal branden met mijn vriend als hem hemel zijn met die wat ik niet standen kan. Ah, zei ik, zo du wees in de recepta wat hij wat gaan zeggen naar de haal brengen. Dan kan ik die voet geven. En ik had als een tandje bij de Bibel. Neem ik je dat en blijf hem nog glatte vijf. Ik zei, lees hem al vers 19 bij 21. Er zijn 15 dingen opgenaamd, want die was daunen. Dan wordt de hemel niet voor die luren. Maar wanneer du gelijfst, dat du wordt vriend ha en haal, dat hast die niet recht even getaald. Wanneer du wordt een levenstijd even die 15 dingen no leven. Wat er alle dingen verhältnissen verrieten, niet topbuur. Dan wordt er niet één vriend op een eigen leven ha. Niet eenem. En wanneer du gelijfst dat de haal wordt oorlijk zijn, voor het vier wat er wat zijn, dan haast nog een ding komen. Dat gans oester van de haal wordt zijn dat het nus van God wordt zijn. We hebben zoveel van God rammen ons, en we geven dat eenmaal onerkennend. Want eenmaal checkte hij mij en zegt, is de geen recept te mijn verhältnissen terugbuur? Ja, zei ik, de nächste twee vers. Dat is het neen ding afgetaald. Want die was no leven met Jezus en die kap en die hoort, dan was du im hemel zijn met zeer veel vriend. Daar heeft de Bijbel ganz klaar. Dat durven nus niet beduren. Oh, zegt hij, kost me please helpen met Jezus om hoort nemen. Ik zei, ja, dat kan ik. En dan bekeerde hij man zich door. Is dat Ruudje en zei, ik kan niet geloven wat hier geworden is. Ik zei, dat is het laatste wonder wat er jemals kan passeren. Dat is bloos één wonder van wat de Bijbel reden deed, wat de ganse hemel mocht jubileren. Dat is wanneer een mens de zin kan tachloten bij een God in de kracht en naam en kan Jezus hem hoort vals bijna hebben. Wel we nog beden. Himmlische Vader, du weet graag wat in ons kap en in hart bijna is. En even wanneer dat het alle zijn kost, du bist ons van hart goud. Ik bid dat du mocht in ieder een van ons noren en noren naar die traatje. En ons welig maken door te gaan. Help ons te van te kunnen spelen wat het meint. Met die omgang haar, te die reden, te man onze eigen partners omgang haar, en den leven bewijzen, den respect bewijzen, zodat onze kinderen weten wat het meint, in christelijk leven, rein ganz beschwung krijgen. Ik bid dat u ons dus met dit mishalpen, in Jezus' naam. Amen.